0: Want vast gaat weer zijn.
1: Deal contact license to Frederick Demario, Fairley, Abishan Springs, -29, -4, negative all around.